zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht. Dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidkamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidkamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed. Q Maximum Hits.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Q. Maximum hits.
4: Q music.
5: Tell

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale, woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.

0: Hij zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen niet over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
6: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it.
4: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Zalando.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
8: Een goedemorgen. In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
9: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
8: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld, maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Q. Maximum Hits.

0: De prijsbijter jaagt aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: Dit is Q. Maximum. Maximum hits.

0: van Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
2: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71. Hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelfs nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump. Maar hij keerde later zijn kar. En in Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken wel en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweersbuien. Music.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
5: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
10: Q Maximum Hits.

0: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Goedemorgen. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje. Volgens persbureau Reuters een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde vluchten voor het vuur, maar te laat omdat hij niet goed geïnformeerd was door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt journaliste Eva Peters vanuit Andalusië.
1: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
0: En de Rode Duivels zijn opnieuw in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
2: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
3: Ja, dat we toch in nieuw geloven voor later, voor de toekomst.
4: Leandro Trossard, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
5: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
6: Om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
0: De spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. In Frankrijk geldt nu code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen vandaag 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken wel en maximaal rond 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig en heet, lokaal dan 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
4: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: Q Maximum Hits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens de laatste minuten nog aan de lijn.
2: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
3: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. Het orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
4: Om hen te laten tonen dat wij trots zijn op hen.
5: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
6: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
7: Om de 4 jaar WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
1: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Q Maximum Hits.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
10: Zo, aangekruist in mijn agenda.
11: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
10: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
11: Zeg, geef die stiftjes.
9: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
12: Q Maximum Hits.
13: Q Music. Sube la radio.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Q. Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
4: Een goedemiddag. Er is zeker 1 Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
5: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
4: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Pavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
6: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
4: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlamink van in de Tour.
7: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken.

0: laten smelten.
1: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon, morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
11: Dit Q is Q Maximum Hits.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Een goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
1: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
0: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
2: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
0: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
5: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
4: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herkdestad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. Dat is de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
6: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden. Maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was. Dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
4: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, 2e aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Q. Maximum hits.
10: Q Music.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Q Maximum Hits.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
2: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
1: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Q Maximum Hits.
9: Q Music. Nou hier.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Uh-huh. Ja, die look, dat komt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Q Maximum Hits, het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
5: Ik vind dat een fantastisch idee dat het nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
4: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Blok kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Drogué, nummer 116 van de wereld. Blok staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Blok. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze Rode Duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje. En dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
6: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen. Wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
4: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize hè, gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Sleepwalk.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
8: Q. Maximum Hits.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle informatie.

0: van 6 uur.
1: Een goede avond. In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
2: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
1: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Kill. Maximum hit.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Maximum hits.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
5: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
4: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt, er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
6: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
4: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Q Maximum Hits. Q Music.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Daal.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
3: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
1: De rit werd trouwens met de 30 kilometer ingekorte maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen. Temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht trouwens. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag afgezakt naar Hasselt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie, meteen een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. En onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran. Onder meer rond die straat van Hormuz. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Het nieuws van 10 uur. Goedenavond. In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
1: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
0: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar min 41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Baser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
1: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daar boven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
0: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar -41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Baser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
2: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillé. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.